0: Nikolaas, toen ik vijf hier.
1: Ik wil wachten voor Sarah, weet je, voor Tien, voor Pen. Dat ik toen ik wil doen, dan heb ik een nieuwe baan, dat ik een nieuwe baan heb, dan heb ik een nieuwe baan, dat ik een nieuwe baan heb, dat ik een nieuwe baan heb, dat ik een nieuwe baan heb, dat ik een nieuwe baan heb, dat ik een nieuwe baan heb, dat Satia is afan, dat ook een waf dan tot billet aan de river, parts of de Ulna en Galen toe, which I do. Dat Siazan van Akana Chikaraz, de Tan Pazakana, you. Dat Avid Nizan Garabaraka Kulturi Telo River, van Marutana en Tun Tetan of Kamishatang Shatanga. Dat Silaf Night en Azes Night Dimanzato. Jay Dimanzat Zanput en Bula Slav Satia, Unto Bile Marutana en Sishi. Dat Ulum Tana to Sivit, de Nisha Shaman of Turania Boom. And there, man, and Zurning and Jangang and Telo River Shananju, Shai Mararem Nang, the Votes and Mid Bukanjang, Langaret and the Shisham Naikangi, Angat Lang Nai and Chris, as Shisha took the Jirakai.
2: Smas me veiling, the smas.
1: That smas me veiling at the Danganai Tunzani, Damstarang Nareu, Tunja Fazakan and Bunep the Wolnang Yab, Nankominam Naitung district as Istambunep the Wolnang, by Suzuvi and Alayam Jayaba, Mizali, Tunter and Zali, Dam Fafatation and Shisham Naitun Kain, the Shalamasaran Vatanganai, Unshanganai Zangman Mizad, Unfropangan, Mamuz and I am Tang, Fropang, Chacha, the Mapuz among Fropang, Dam Zazan, the Shan, the Mine of Fropanga, Danyaka Chokun Fropanga, Zad, the Tel Zakun Fropang, Dasivo Vidnai, Kuzan, Jel Fropanga Rikers, and the first of Vidnai. Daeva is aan zijn schat daar. Dat is namelijk een jirangase is aan het was en je faranai. Rasen het je moet om tui tui tiki. Ah, dat was rasen en schat je faranai tui. Nou, fat niet als dat daar. Hee, zijn terengen aan je abo.
0: Schout dat om kula, schout dat om kwaaf.
3: Refa studio a otan we lugaru anu dia fulana otan vampira refa muda maswana otan rapeton dia nakata fulana makafina ketin satire fa fio